0: Hoi hoor.
1: Hele goede naam van Vic.
0: Hij is mijn naam, Vic.
1: Wat hadden we?